Goedemorgen, lieve luisteraars. Goedendag. Of goedenavond. Of goedenacht. Het hangt er vanaf wanneer dat je luistert. Het is hier Alan. Fresh FM Takaka. Mohua. Red Golden Green Bay. Aotearoa.

Ik ben geboren in Bonheide, België, op 30 juli 1971. Mijn papa, Alex, is Belg. Mijn mama, Barbara, is van Liverpool,

Dat is er een van de schoonste muziekjes dat ik ken. Ali Farka Touré van Mali, West-Afrika. En Ry Cooder van Jamaica. Van de Talking Timbuktu LP. Lieve luisteraars, ik speel vanavond mijn favoriet. In verschillende stijlen. Doorheen.

van heel jongs af heeft Magda op mij en mijn zus Danielle gelet. En daarna is Kevin geboren en Robin geboren. En een van de artiesten die Magda heel graag hoort is Boudewijn de Groot. En Wijlen dus ook, we zijn ermee opgegroeid. En uiteindelijk is Magda mama Magda geworden. Mama. Hier is een van mijn favorieten van Boudewijn. Dat speel ik regelmatig. Er zijn er nog veel. En deze is echt een schoonke.

Ja, en een andere favoriet van mijn Wemmelse mama is Herman van Veen. En ja, ik zei daar straks al dat Johan Verminnen van Wemmel komt. Ja, in Wemmel hebben wij dus lang gewoond. En papa speelde heel veel platen. Platen en platen en platen en platen. En toch was dit een plaat die bij mij echt wel mijn hart verroerde en verroert. Bob Marley en de Wailers van de Uprising album Mijn Favorie.

0: Oh yes, I and I siblings singing that one. My sister Danielle, my sister Susie, my brother Davy, my brother Johan, my sister Sally. Sister sisters and brother brothers, that. And then forward to België again. And in België luister ik naar een beetje hip-hop. And dit is een van mijn all-time favorite hip-hop tracks.
1: Worldwide, BDP, the freshest. Worldwide, worldwide, worldwide, worldwide, worldwide.
0: Dit is Open the Gate van Fresh FM Worldwide.